0: In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen hun steun betuigd aan de publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil bezuinigen op de omroep door het kijk- en luistergeld af te schaffen. In plaats daarvan moet de omroep geld uit de staatskas krijgen en dat bedrag kan volgens Babiš omlaag. De betogers zijn bang dat de publieke omroep niet meer onafhankelijk kan zijn en een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. In Delft is gisteren een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nu nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te voeren. Het was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan Ngoy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Vannacht om 3 uur spelen Nieuw-Zeeland en Egypte tegen elkaar in dezelfde groep, G. En in groep H treffen Uruguay en Kaapverdië op dit moment elkaar. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De presidentsverkiezingen in Colombia lijken te zijn gewonnen door de rechtspopulistische kandidaat Abelardo de la Espriella. Hij behaalde in de tweede ronde 49,7% van de stemmen. Zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda staat op 48,7%. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een strenger migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. Ook wil hij meer geweld inzetten tegen drugskartels. Het duurt waarschijnlijk nog een paar dagen voordat er een officiële uitslag wordt vastgesteld. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen hun steun betuigd aan de publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil bezuinigen op de omroep door het kijk- en luistergeld af te schaffen. In plaats daarvan moet de omroep geld uit de staatskas krijgen en dat bedrag kan volgens Babiš omlaag. De betogers zijn bang dat de publieke omroep niet meer onafhankelijk kan zijn en een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. Een agent is gisteren in Delft gewond geraakt toen hij een scooterrijder staande wilde houden. De bestuurder ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De man raakte gewond en is behandeld door ambulancepersoneel. De politie is nog op zoek naar de scooterrijder. Caverdia heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Het land doet voor het eerst mee aan de WK en pakte eerder al verrassend een punt door gelijk tegen Spanje te spelen. Caverdia speelde vannacht met 5 geboren Rotterdammers tegen de Zuid-Amerikanen. België wist gisteravond ook de tweede groepswedstrijd niet te winnen. Die wedstrijd eindigde tegen Iran in 0-0. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. Overdag veel zon, het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de VS en Iran zit erop. Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen voor een einde aan de oorlog. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een lager niveau verder. Afgesproken is dat er een soort communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie over de straat van Hormuz te voorkomen. Ook gaan de VS en Iran samen met Libanon afspraken maken om militaire acties in Libanon tegen te gaan. De presidentsverkiezingen in Colombia lijken te zijn gewonnen door de rechtspopulistische kandidaat Abelardo de la Espriella. Hij behaalde in de tweede ronde 49,7% van de stemmen. Zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda staat op 48,7%. De La Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. Ook wil hij meer geweld inzetten tegen drugskartels. Het duurt waarschijnlijk nog een paar dagen voordat er een officiële uitslag wordt vastgesteld. In Praag hebben duizenden Tsjechen gedemonstreerd tegen bezuinigingen op de publieke omroep. De rechtspopulistische regering van premier Babiš wil een nieuw systeem invoeren, waardoor de overheid bepaalt hoeveel geld er naar de omroep gaat. Nu betalen Tsjechen nog kijk- en luistergeld. De betogers zijn bang voor politieke bemoeienis. In Bolivia is een militair toestel neergestort. Alle 6 inzittenden zijn om het leven gekomen. Het gaat om 4 militairen en 2 burgers. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land door demonstranten. Het weer, het is droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de VS en Iran zit erop. Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een lager niveau verder. Afgesproken is dat er een directe communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie rond scheepvaart in de straat van Hormuz te vermijden. Ook zeggen de VS en Iran erop toe te zien dat de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon stoppen. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen gedemonstreerd voor een onafhankelijke publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil dat er minder geld naar de publieke omroep gaat. Ook wil hij het kijk- en luistergeld afschaffen, waarna de omroep door alleen de staat betaald wordt. De betogers zijn bang dat de publieke omroep door dan een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. In Colombia lijkt de rechtspopulistische Abelardo de la Espriella de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Hij staat nipt voor op zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. In Delft is gisteren een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. Het weer, het is droog bij een graad of 16. Overdag veel zon, het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De eerste ronde van de gesprekken tussen de VS en Iran zit erop, melden bemiddelaars Qatar en Pakistan. Ze spreken van een bemoedigende vooruitgang. Er zouden afspraken zijn gemaakt rond de Straat van Hormuz en de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Doel is nog steeds dat er binnen 60 dagen een definitief akkoord is. De meeste sites en apps van de grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl dat wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Autoriteit Consument en Markt. Webwinkels hebben wel vooruitgang geboekt, maar niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen er boetes volgen, zegt de ACM. In Colombia lijkt de rechtspopulistische Abelardo de la Espriella de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Hij staat nipt voor op zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. In Praag hebben duizenden Tsjechen gedemonstreerd tegen bezuinigingen op de publieke omroep. De rechtspopulistische regering van premier Babiš wil een nieuw systeem invoeren, waardoor de overheid bepaalt hoeveel geld er naar de omroep gaat. Nu betalen Tsjechen nog kijk- en luistergeld. De betogers zijn bang voor politieke bemoeienis. Kaapverdië heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Eerder pakt het land al verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Spanje. Kaapverdië speelde vannacht met 5 geboren Rotterdammers. Egypte won vannacht voor het eerst een WK-wedstrijd. Het werd 3-1 tegen Nieuw-Zeeland. En België wist gisteravond ook de tweede groepswedstrijd niet te winnen. Die wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Het weer vandaag, veel zon, al is er soms ook wat bewolking. Het wordt 24 graden in het noorden tot lokaal 32 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De eerste ronde van de gesprekken tussen de VS en Iran zit erop, melden bemiddelaars Qatar en Pakistan. Ze spreken van een bemoedigende vooruitgang. Doel is nog steeds dat er binnen 60 dagen een definitief akkoord is. De meeste sites en apps van de grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl dat wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Autoriteit Consument en Markt. En Kaapverdië heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Egypte won vannacht voor het eerst een WK-wedstrijd. Het werd 3-1 tegen Nieuw-Zeeland. Het weer, veel zon vandaag en warm, 24 tot 32 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. De afgetreden wethouders Annemieke Messelink-Dijkstra en Dennis Grimbergen hebben zich inderdaad schuldig gemaakt aan gedrag dat ambtenaren een sociaal onveilige werkomgeving bezorgde. Van machtsmisbruik is echter geen sprake. Dat is de conclusie van het externe onderzoek dat op last van de gemeenteraad openbaar is gemaakt. Een medewerker van de gevangenis is op staande voet ontslagen wegens een poging verboden spullen naar binnen te smokkelen. Dat meldt de dienst Justitiële Inrichtingen, de DJI, de beheerder, in een openbaar maandoverzicht. De poging werd ontdekt op 30 mei. Er is aangifte gedaan en de politie heeft de betrokkenen aangehouden. De gemeenteraad gaat aan de slag met een manier om de historische gebouwen op het werkeiland te verduurzamen zonder de monumentale waarde aan te tasten. Daarbij gaat het onder meer om het plaatsen van zonnepanelen. Dat mag binnen de huidige regels niet. De bouwwerken uit de pioniersfase van de inpoldering zijn echter nog steeds in gebruik, onder meer als woonhuis. En dat maakt dat verduurzaming toch van belang wordt geacht, zowel door de eigenaren als door de gemeente. Een explosie heeft in de nacht van maandag op dinsdag rond 14:15 de deur van de centrale hal van flatgebouw Lorsch vernield. Niemand raakte gewond. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden. De nu 18-jarige Amsterdammer die in maart vorig jaar werd opgepakt na de overval met een vuurwapen op juwelier Sibol in Bataviastad, heeft 15 maanden jeugddetentie gekregen, waarvan 10 voorwaardelijk. Dat is 2 maanden minder dan de eis en die 5 maanden vallen weg tegen het voorarrest. Hij was niet zelf bij de overval, maar stuurde de daders, toen 14 en 15 jaar, aan en had voor het wapen gezorgd. Waarnemend directeur Joep Roosendal wordt per 1 juli de nieuwe algemeen directeur en regionaal commandant brandweer van Veiligheidsregio Flevoland en Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Vandaag gaat de zon van tijd tot tijd schuil achter de bewolking in Lelystad. Daarbij kan ook een paar buien ontstaan. Bij matige noordoostelijk wind is het net als gisteren met 28 graden volop zomer. Vanavond en vannacht blijft het zo goed als droog bij een afwisseling van opklaringen en wolken. Het koelt af naar een graad of 16. Morgen is er een mix van zon en wolken, maar blijft het droog. De wind waait nog steeds vanuit het noorden tot noordoosten. Daarbij is de temperatuur vergelijkbaar met vandaag. Dinsdag en de dagen daarna hebben we te maken met fraai zomerweer. Het blijft droog en de zon krijgt genoeg ruimte. Dinsdag wordt het heet. De dagen daarna is de temperatuur waarschijnlijk aangenamer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. Zeven uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de VS en Iran zit erop. Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen. Afgesproken is dat er een directe communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie rond de scheepvaart in de Straat van Hormuz te voorkomen. En ook zeggen de VS en Iran erop toe te zien dat de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon stoppen. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een lager niveau verder. De meeste sites en apps van de grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl dat wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de autoriteit Consument en Markt. Dat is frustrerend, zegt deze vrouw.
4: Als die spraakfunctie niet werkt, of als bepaalde elementen op een website niet goed worden aangegeven, dan blokkeer ik. Dus ik ben soms aan het winkelen en dan denk ik, oké, hier kom ik niet verder. Laat maar. Volgende optie.
3: Webwinkels hebben wel vooruitgang geboekt, maar niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen er boetes volgen, zegt de ACM. Caverdië heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Eerder pakte het land al verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Spanje. Egypte won vannacht voor het eerst een WK-wedstrijd. Aanvoerder Mohamed Salah maakte het verschil.
5: Salah! Daar is hij dan! Mohamed Salah met de 2-1 voor Egypte.
3: 3-1 tegen Nieuw-Zeeland. België wist ook de tweede groepswedstrijd niet te winnen. Tegen Iran bleef het 0-0. En het weer zonder wat bewolking. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits in het midden van het land komt geleidelijk aan op gang. Op de A12 Arnhem richting Utrecht rijdt het verkeer langzaam tussen de afrit Wageningen en Veenendaal 2 kilometer. A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Nijkerk en Amersfoort Vathorst 3 kilometer langzaam rijdend verkeer. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio
1: Lelystad. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De eerste ronde van de gesprekken tussen de VS en Iran zit erop, melden bemiddelaars Qatar en Pakistan. Die spreken van een bemoedigende vooruitgang. Er zouden afspraken zijn gemaakt over de straat van Hormuz en de gevechten tussen Israël en Hezbollah. De meeste sites en apps van de grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking. Dat is wettelijk wel verplicht, blijkt uit onderzoek in opdracht van de autoriteit Consument en Markt. Het wordt in Frankrijk mogelijk de warmste dag ooit sinds het begin van de metingen. Volgens de weersverwachting kan het boven de 40 graden worden. Voor een groot deel van het land is vanwege de hitte code rood afgekondigd. Het weer bij ons, zon en wat bewolking en het wordt 24 tot 32 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: De geplande natuurcamping in het Hollandse Hout kan er als gevolg van de netcongestie waarschijnlijk pas in 2033 komen. Eerder lijkt er geen stroomaansluiting mogelijk. In elk geval niet voor de volle omvang van het complex. Wel is misschien een oplevering in delen mogelijk. Staatsbosbeheer, de eigenaar van het gebied, bekijkt ook de mogelijkheid van een kleinere versie op een perceel aan de Buizerdweg waar al stroom is. De camping, die overigens ook stuit op bezwaar van mensen uit de buurt, is onderdeel van Poort Oostvaardersplassen. Een aantal aanpassingen om het gebied aantrekkelijker te maken voor recreatie en toerisme als onderdeel van Nationaal Park Nieuwland. Jan Leendvaart wordt 1 september voorzitter van Voedselbank Lelystad. Hij volgt Theo Grootjen op, wiens bestuursperiode er dan op zit. Leendvaart, 77, is een in Flevoland gewortelde en ervaren bestuurder, aldus de Voedselbank. Na zijn werkzame leven als deskundige op het gebied van water- en omgevingsmanagement was en is hij betrokken bij diverse maatschappelijke organisaties. Zo is hij directeur-bestuurder geweest van Stichting Het Flevolandschap van 2022 tot 2024, voorzitter van de Cliëntenraad Sociaal Domein Gemeente Lelystad 2025 tot heden, voorzitter Raad van Toezicht Stichting Welzijn Lelystad 2016 tot 2023 en voorzitter van de Vereniging van Zorgboerderijen Flevoland 2012 tot 2022. En is hij nog steeds actief als emeritus hoogleraar. De gemeenteraad kan nog geen besluit nemen over het bestemmingsplan voor Waterfront, de geplande buitendijkse wijk tussen Lelystadhaven en Bataviahaven. Dat zou 30 juni gebeuren, maar een belangrijk advies is niet op tijd klaar.
0: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Het blijft deze week droog in Lelystad en de temperatuur gaat fors omhoog. Het is meestal zonnig, alleen vanochtend zijn soms meer wolken aanwezig. Met vanmiddag 25 graden en een matige noordoostenwind is het een prima zomerdag. Vanavond is het ook nog aangenaam warm. Vannacht is het relatief fris met 12 graden als minimumtemperatuur. Morgen woensdag is het zonniger. De temperatuur gaat verder omhoog, zoals gezegd. Morgen stijgt de temperatuur in de middag naar 29 graden. Woensdag is het tropisch met 32 graden en daarbij staat niet al te veel wind en voelt het klam aan. De dagen daarna wordt het nog heter en bevinden we ons midden in een hittegolf. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land is vooral veel vertraging op de A50 van Os naar Arnhem tussen knooppunt Ewijk en Renkum, ruim een uur extra reistijd. Er is daar een ongeluk gebeurd. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via de zuidkant van Arnhem over de A15 en de A325. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag
1: dichtbij. Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Er zijn honderden dossiers kwijtgeraakt van inwoners in het aardbevingsgebied. Dat meldt ombudsman Reinier van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De zaak kwam aan het rollen nadat iemand zich meldde bij de ombudsman, omdat hij niks hoorde over zijn zaak. Uiteindelijk bleek dat het dossier zoek was.
3: En toen ze eenmaal gingen kijken naar die ene zaak en wij bleven aandringen, toen bleek dat er nog 328 andere mensen ook op dezelfde manier vergeten waren. En als die ene manier gekomen was, hadden we het nooit meer gehoord.
2: De dossiers lagen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen, dat schade afhandelt die is ontstaan door de gaswinning. Het is niet de eerste keer dat het fout gaat. Eerder waren er al versterkingsrapporten van zo'n 8000 huizen onbruikbaar. Bij veel beroepen hebben mensen door kunstmatige intelligentie minder kans op een baan, zegt uitkeringsinstantie UWV. Dat is te zien bij grafisch vormgevers, vertalers en tekstschrijvers. En het gaat ook gebeuren in een sector als de klantenservice, waar steeds meer chatbots komen, zegt UWV. In Colombia lijkt de rechtspopulistische Abelardo de la Espriella de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Helemaal definitief is de overwinning van de la Espriella niet, zegt correspondent Nina Jurna.
4: Hele nipte winst voor deze Abelardo de la Espriella, maar niet officieel. Het ligt dus heel dicht bij elkaar en daarom heeft president Petro gezegd van we moeten toch afwachten tot de juristen hiernaar gekeken hebben en dat er dus ook echt een bevestiging is.
2: De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en een keiharde aanpak van de criminaliteit in Colombia. Een van de laatste kopstukken van de Cubaanse revolutie is overleden. Ramiro Valdés werkte nauw samen met de broers Fidel en Raúl Castro en guerrillaleider Che Guevara. Valdés was 94. En het weer, zon en wat bewolking en het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staat een lange file op de A50 van Os naar Arnhem. Tussen knooppunt Bankhoef en Heteren 9 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. Op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 7 kilometer met daar 10 minuten op onthoud. En 325 Duitse grens richting Arnhem tussen Lent en Prezen. Kaaf 14 kilometer file. Het oponthoud is 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers? Kijk op radiolelystad.nl.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er zijn honderden dossiers kwijtgeraakt van inwoners van het Groningse aardbevingsgebied, meldt ombudsman Van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De zaak kwam aan het rollen toen iemand zich meldde bij de ombudsman omdat hij maar niks hoorde van zijn zaak. De eerste ronde van de gesprekken tussen de VS en Iran zit erop. Er zouden afspraken zijn gemaakt rond de straat van Hormuz en de gevechten tussen Israël en Hezbollah. En bij een explosie en een brand in de grootste aardgasterminal van Qatar zijn zeker 54 mensen gewond geraakt. 18 mensen worden nog vermist, zegt het Qatarese ministerie van Binnenlandse Zaken. Het weer, zon en wat bewolking. Het wordt 24 tot 32 graden. Ook de komende dagen blijft het zonnig en warm.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: De geplande natuurcamping in het Hollandse Hout kan er als gevolg van de netcongestie waarschijnlijk pas in 2033 komen. Eerder lijkt er geen stroomaansluiting mogelijk. In elk geval niet voor de volle omvang van het complex. Wel is misschien een oplevering in delen mogelijk. Staatsbosbeheer, de eigenaar van het gebied, bekijkt ook de mogelijkheid van een kleinere versie op een perceel aan de Buizerdweg waar al stroom is. De camping, die overigens ook stuit op bezwaar van mensen uit de buurt, is onderdeel van Poort Oostvaardersplassen. Een aantal aanpassingen om het gebied aantrekkelijker te maken voor recreatie en toerisme als onderdeel van Nationaal Park Nieuwland. Jan Leendvaart wordt 1 september voorzitter van Voedselbank Lelystad. Hij volgt Theo Grootjen op, wiens bestuursperiode er dan op zit. Leendvaart, 77, is een in Flevoland gewortelde en ervaren bestuurder, aldus de Voedselbank. Na zijn werkzame leven als deskundige op het gebied van water- en omgevingsmanagement was en is hij betrokken bij diverse maatschappelijke organisaties. Zo is hij directeur-bestuurder geweest van Stichting Het Flevolandschap van 2022 tot 2024, voorzitter van de Cliëntenraad Sociaal Domein Gemeente Lelystad 2025 tot heden, voorzitter Raad van Toezicht Stichting Welzijn Lelystad 2016 tot 2023 en voorzitter van de Vereniging van Zorgboerderijen Flevoland 2012 tot 2022. En is hij nog steeds actief als emeritus hoogleraar. De gemeenteraad kan nog geen besluit nemen over het bestemmingsplan voor Waterfront, de geplande buitendijkse wijk tussen Lelystadhaven en Bataviahaven. Dat zou 30 juni gebeuren, maar een belangrijk advies is niet op tijd klaar.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Het blijft deze week droog in Lelystad en de temperatuur gaat fors omhoog. Het is meestal zonnig, alleen vanochtend zijn soms meer wolken aanwezig. Met vanmiddag 25 graden en een matige noordoostenwind is het een prima zomerdag. Vanavond is het ook nog aangenaam warm. Vannacht is het relatief fris met 12 graden als minimumtemperatuur. Morgen woensdag is het zonniger. De temperatuur gaat verder omhoog, zoals gezegd. Morgen stijgt de temperatuur in de middag naar 29 graden. Woensdag is het tropisch met 32 graden en daarbij staat niet al te veel wind en voelt het klam aan. De dagen daarna wordt het nog heter en bevinden we ons midden in een hittegolf. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land is veel vertraging op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld 9 kilometer met een uur extra reistijd. Er zijn nu bergingswerkzaamheden, 2 rijstroken zijn dicht. A28 Amersfoort richting Utrecht tussen de afrit Den Dolder en Utrecht 3 kilometer file met daar 10 minuten op onthoud. A50 Os richting Arnhem tussen Ravenstein en Renkum 18 kilometer. Met daar een half uur vertraging. En 325 Duitse grens richting Arnhem tussen Lent en Westervoort 13 kilometer. Het oponthoud is een half uur. En tot zover de ANWB.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV. KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radioledystad.nl.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De olieprijzen zijn vanochtend wat omlaag gegaan. Dat lijkt een reactie op tekenen van vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en de VS om een eind te maken aan de oorlog tussen beide landen. Een vat olie daalde 2% in prijs en kostte in de vroege ochtend $79. Vorige week was er ook een flinke daling na het ondertekenen van een voorlopig akkoord tussen de twee landen. Er zijn in Nederland nog steeds meer vacatures dan werkzoekenden, meldt het UWV. De uitkeringsinstantie brengt jaarlijks in kaart welke beroepen de beste baankansen bieden. De vraag is groot, zegt het UWV.
2: Je kan ook bijvoorbeeld denken aan het uitbreiden van het elektriciteitsnet, wat ook veel in het nieuws is geweest. Dat levert ook heel veel werk op, uiteraard, maar ook het noodzakelijk onderhoud en het herstel van bruggen, sluizen, wegen. Nou ja, dat levert bijvoorbeeld heel veel werk op voor bijvoorbeeld stratenmakers, maar ook diverse machinisten, een wegenbouwmachinist is kansrijk geworden. Dus daar moet je toch wel aan denken.
1: Bij veel beroepen zorgt kunstmatige intelligentie voor mindere baankansen in sommige sectoren, bijvoorbeeld in de klantenservice, waar steeds meer chatbots komen. Het wordt in Frankrijk mogelijk de warmste dag ooit sinds het begin van de metingen daar. Volgens de weersverwachtingen kan het boven de 40 graden worden. Voor een groot deel van Frankrijk is vanwege de hitte code rood afgekondigd. Er zijn ook maatregelen getroffen, zegt correspondent Saskia Houttuin.
3: Wat daarnaast ook nog is gedaan, is dat op veel plekken, waaronder in Parijs, het drinken van alcohol in de openbare ruimte, dus op straat, nu verboden is, omdat alcohol uitdroogt. En ze willen voorkomen dat te veel mensen met uitdrogingsverschijnselen in het ziekenhuis belanden.
1: Volgens wetenschappers zijn de extreme temperaturen in Frankrijk te wijten aan klimaatverandering. Het weer, zon en wat bewolking en het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land is vooral vertraging op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld 10 kilometer stilstaand verkeer met daar een uur extra reistijd. Daar zijn nu bergingswerkzaamheden, twee rijstroken zijn dicht. A27 vanuit Almere tussen de afrit Almere Haven en Eemnes 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. A50 van Os naar Arnhem tussen knooppunt Bankhoef en Heteren 15 met daar een half uur vertraging. A325 Nijmegen richting Arnhem tussen Elst en Presikhaaf 8 kilometer file en daar ben je 20 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: De geplande natuurcamping in het Hollandse Hout kan er als gevolg van de netcongestie waarschijnlijk pas in 2033 komen. Eerder lijkt er geen stroomaansluiting mogelijk. In elk geval niet voor de volle omvang van het complex. Wel is misschien een oplevering in delen mogelijk. Staatsbosbeheer, de eigenaar van het gebied, bekijkt ook de mogelijkheid van een kleinere versie op een perceel aan de Buizerdweg waar al stroom is. De camping, die overigens ook stuit op bezwaar van mensen uit de buurt, is onderdeel van Poort Oostvaardersplassen. Een aantal aanpassingen om het gebied aantrekkelijker te maken voor recreatie en toerisme als onderdeel van Nationaal Park Nieuwland. Jan Leendvaart wordt 1 september voorzitter van Voedselbank Lelystad. Hij volgt Theo Grootjen op, wiens bestuursperiode er dan op zit. Leendvaart, 77, is een in Flevoland gewortelde en ervaren bestuurder, aldus de Voedselbank. Na zijn werkzame leven als deskundige op het gebied van water en omgevingsmanagement was en is hij betrokken bij diverse maatschappelijke organisaties. Zo is hij directeur-bestuurder geweest van Stichting Het Flevolandschap van 2022 tot 2024, voorzitter van de Cliëntenraad Sociaal Domein Gemeente Lelystad 2025 tot heden, voorzitter Raad van Toezicht Stichting Welzijn Lelystad 2016 tot 2023 en voorzitter van de Vereniging van Zorgboerderijen Flevoland 2012 tot 2022. En is hij nog steeds actief als emeritus hoogleraar. De gemeenteraad kan nog geen besluit nemen over het bestemmingsplan voor Waterfront, de geplande buitendijkse wijk tussen Lelystadhaven en Bataviahaven. Dat zou 30 juni gebeuren, maar een belangrijk advies is niet op tijd klaar.
1: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Het blijft deze week droog in Lelystad en de temperatuur gaat fors omhoog. Het is meestal zonnig, alleen vanochtend zijn soms meer wolken aanwezig. Met vanmiddag 25 graden en een matige noordoostenwind is het een prima zomerdag. Vanavond is het ook nog aangenaam warm. Vannacht is het relatief fris met 12 graden als minimumtemperatuur. Morgen woensdag is het zonniger. De temperatuur gaat verder omhoog, zoals gezegd. Morgen stijgt de temperatuur in de middag naar 29 graden. Woensdag is het tropisch met 32 graden en daarbij staat niet al te veel wind en voelt het klam aan. De dagen daarna wordt het nog heter en bevinden we ons midden in een hittegolf. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land is veel vertraging op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld 10 kilometer stilstaand verkeer met een uur extra reistijd. Er zijn nu bergingswerkzaamheden na een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Utrecht. Op de A50 van Os naar Arnhem tussen Ravenstein en Renkum 17 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de rijbaan is weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. 10 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De olieprijzen zijn vanochtend wat omlaag gegaan. Dat lijkt een reactie op tekenen van vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten om een eind te maken aan de oorlog tussen beide landen. Een vat olie daalde 2% in prijs en kostte in de vroege ochtend $79. Vorige week was er ook een flinke daling na het ondertekenen van een voorlopig akkoord tussen de twee landen. Vannacht melden bemiddelaars Pakistan en Qatar dat de partijen het eens zijn geworden over een stappenplan om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. Een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnen heeft aan 3 mensen het leven gekost. 7 mensen raakten gewond. De slachtoffers zijn vooral meisjes. De schietpartij was in Tacloban City. De politie heeft 2 leerlingen van de school van 14 en 15 aangehouden. Ze hadden allebei een pistool. Volgens de Filipijnse politie zijn de verdachten bevriend met elkaar en verklaarden ze dat ze op school werden gepest. Het instituut Mijnbouwschade Groningen was een tijd lang ruim 300 dossiers van gedupeerde inwoners kwijt. Een gedupeerde die maar niets hoorde over zijn aardbevingsschade stapte uiteindelijk naar de nationale ombudsman van Zutphen. Die noemt de zaak typerend voor de manier waarop gedupeerden nog steeds blijven vastlopen. Er zijn in Nederland nog steeds meer vacatures dan werkzoekenden, meldt het UWV. De uitkeringsinstantie onderzoekt elk jaar welke beroepen de meeste baankansen bieden. Nieuw op die lijst staan dit jaar onder meer verkoper in een vintagewinkel, metselaar en schuldhulpverlener. Tegelijkertijd zorgt kunstmatige intelligentie voor minder kansen in sommige sectoren, zoals in de reclamebranche en bij klantenservices. De vraag naar dierenartsassistenten en werknemers in de bouw neemt juist toe. Het weer, zon en wat bewolking. Het wordt 27 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm met 25 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staat nog een lange file op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld 9 kilometer met een uur extra reistijd. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Utrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: De geplande natuurcamping in het Hollandse Hout kan er als gevolg van de netcongestie waarschijnlijk pas in 2033 komen. Eerder lijkt er geen stroomaansluiting mogelijk. In elk geval niet voor de volle omvang van het complex. Wel is misschien een oplevering in delen mogelijk. Staatsbosbeheer, de eigenaar van het gebied, bekijkt ook de mogelijkheid van een kleinere versie op een perceel aan de Buizerdweg waar al stroom is. De camping, die overigens ook stuit op bezwaar van mensen uit de buurt, is onderdeel van Poort Oostvaardersplassen. Een aantal aanpassingen om het gebied aantrekkelijker te maken voor recreatie en toerisme als onderdeel van Nationaal Park Nieuwland. Jan Leendvaart wordt 1 september voorzitter van Voedselbank Lelystad. Hij volgt Theo Grootjen op, wiens bestuursperiode er dan op zit. Leendvaart, 77, is een in Flevoland gewortelde en ervaren bestuurder, aldus de Voedselbank. Na zijn werkzame leven als deskundige op het gebied van water- en omgevingsmanagement was en is hij betrokken bij diverse maatschappelijke organisaties. Zo is hij directeur-bestuurder geweest van Stichting Het Flevolandschap van 2022 tot 2024, voorzitter van de Cliëntenraad Sociaal Domein Gemeente Lelystad 2025 tot heden, voorzitter Raad van Toezicht Stichting Welzijn Lelystad 2016 tot 2023 en voorzitter van de Vereniging van Zorgboerderijen Flevoland 2012 tot 2022. En is hij nog steeds actief als emeritus hoogleraar. De gemeenteraad kan nog geen besluit nemen over het bestemmingsplan voor Waterfront, de geplande buitendijkse wijk tussen Lelystadhaven en Bataviahaven. Dat zou 30 juni gebeuren, maar een belangrijk advies is niet op tijd klaar.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Het blijft deze week droog in Lelystad en de temperatuur gaat fors omhoog. Het is meestal zonnig, alleen vanochtend zijn soms meer wolken aanwezig. Met vanmiddag 25 graden en een matige noordoostwind is het een prima zomerdag. Vanavond is het ook nog aangenaam warm. Vannacht is het relatief fris met 12 graden als minimumtemperatuur. Morgen woensdag is het zonniger. De temperatuur gaat verder omhoog, zoals gezegd. Morgen stijgt de temperatuur in de middag naar 29 graden. Woensdag is het tropisch met 32 graden en daarbij staat niet al te veel wind en voelt het klam aan. De dagen daarna wordt het nog heter en bevinden we ons midden in een hittegolf. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Veel vertraging op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld 9 kilometer stilstaan. Er zijn 2 rijstroken dicht op politieonderzoek. Dat duurt tot 13:30 vanmiddag. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Britse premier Keir Starmer treedt af. Dat heeft hij zojuist bekendgemaakt. De beslissing komt niet onverwacht. De Britse krant The Observer meldde gisteren al dat hij tot de conclusie was gekomen dat zijn positie onhoudbaar is. Starmer stond al langer onder druk om af te treden na een zware nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. De populaire oud-burgemeester van Manchester, Andy Burnham, won onlangs de tussentijdse verkiezingen in zijn regio en komt nu in het parlement. Hij maakt een grote kans om de nieuwe Labour-leider te worden, wat Burnham automatisch de nieuwe premier zou maken. Starmer was de 7e premier van het Verenigd Koninkrijk in 10 jaar tijd. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is gestegen tot boven de 1000. Het aantal doden staat op 254. De meeste ebola-besmettingen zijn vastgesteld in het noordoosten van Congo. Een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnen heeft aan 3 mensen het leven gekost. 7 mensen raakten gewond. De slachtoffers zijn vooral meisjes. De schietpartij was in Tacloban City. De politie heeft 2 leerlingen van de school van 14 en 15 aangehouden. Volgens de Filipijnse politie zijn de verdachten bevriend met elkaar en zeiden ze dat ze werden gepest. Er zijn honderden dossiers kwijtgeraakt van inwoners in het Groningse aardbevingsgebied. Dat meldt ombudsman Reinier van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De zaak kwam aan het rollen nadat iemand zich meldde bij de ombudsman omdat hij niks hoorde over zijn zaak. Uiteindelijk bleek dat het dossier zoek was. De dossiers lagen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen, dat schade afhandelt die is ontstaan door de gaswinning. Het is niet de eerste keer dat het fout gaat. Eerder waren al versterkingsrapporten van zo'n 8000 huizen onbruikbaar. Het weer, zon en wat dunne bewolking. Het wordt 27 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm met 25 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Veel vertraging op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld. 9 kilometer stilstaan. Door een politieonderzoek na een ongeluk 2 rijstroken dicht tot 1:30 vanmiddag. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: De geplande natuurcamping in het Hollandse Hout kan er als gevolg van de netcongestie waarschijnlijk pas in 2033 komen. Eerder lijkt er geen stroomaansluiting mogelijk. In elk geval niet voor de volle omvang van het complex. Wel is misschien een oplevering in delen mogelijk. Staatsbosbeheer, de eigenaar van het gebied, bekijkt ook de mogelijkheid van een kleinere versie op een perceel aan de Buizerdweg waar al stroom is. De camping, die overigens ook stuit op bezwaar van mensen uit de buurt, is onderdeel van Poort Oostvaardersplassen. Een aantal aanpassingen om het gebied aantrekkelijker te maken voor recreatie en toerisme als onderdeel van Nationaal Park Nieuwland. Jan Leendvaart wordt 1 september voorzitter van Voedselbank Lelystad. Hij volgt Theo Grootjen op, wiens bestuursperiode er dan op zit. Leendvaart, 77, is een in Flevoland gewortelde en ervaren bestuurder, aldus de Voedselbank. Na zijn werkzame leven als deskundige op het gebied van water- en omgevingsmanagement was en is hij betrokken bij diverse maatschappelijke organisaties. Zo is hij directeur-bestuurder geweest van Stichting Het Flevolandschap van 2022 tot 2024, voorzitter van de Cliëntenraad Sociaal Domein Gemeente Lelystad 2025 tot heden, voorzitter Raad van Toezicht Stichting Welzijn Lelystad 2016 tot 2023 en voorzitter van de Vereniging van Zorgboerderijen Flevoland 2012 tot 2022. En is hij nog steeds actief als emeritus hoogleraar. De gemeenteraad kan nog geen besluit nemen over het bestemmingsplan voor Waterfront, de geplande buitendijkse wijk tussen Lelystadhaven en Bataviahaven. Dat zou 30 juni gebeuren, maar een belangrijk advies is niet op tijd klaar.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het blijft deze week droog in Lelystad en de temperatuur gaat fors omhoog. Het is meestal zonnig, alleen vanochtend zijn soms meer wolken aanwezig. Met vanmiddag 25 graden en een matige noordoostenwind is het een prima zomerdag. Vanavond is het ook nog aangenaam warm. Vannacht is het relatief fris met 12 graden als minimumtemperatuur. Morgen woensdag is het zonniger. De temperatuur gaat verder omhoog, zoals gezegd. Morgen stijgt de temperatuur in de middag naar 29 graden. Woensdag is het tropisch met 32 graden en daarbij staat niet al te veel wind en voelt het klam aan. De dagen daarna wordt het nog heter en bevinden we ons midden in een hittegolf. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Veel vertraging op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld in 9 kilometer stilstaand verkeer door een ongeluk. 2 rijstroken dicht tot 13:30 vanmiddag. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
0: 12 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer treedt af. Dat heeft hij vanochtend bekendgemaakt. Die beslissing komt niet onverwacht. De Britse krant The Observer meldde zaterdag al dat hij tot de conclusie was gekomen dat zijn positie onhoudbaar is. Starmer stond al langer onder druk om af te treden na een zware nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen en de Mandelson-affaire. Starmer belooft dat er in september een nieuwe premier is. Daarvoor is de populaire oud-burgemeester van Manchester, Andy Burnham, een groot kanshebber. Hij won onlangs een zetel in het parlement en wordt mogelijk de nieuwe Labour-leider. Dan zou hij automatisch ook premier worden. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op boten in de Stille Oceaan. Gisteren werden daarbij 2 mensen gedood en afgelopen week kwamen 4 mensen om bij soortgelijke aanvallen. De VS claimt dat de boten drugs smokkelden, maar levert opnieuw geen bewijs. Mensenrechtenorganisaties spreken daarom van buitengerechtelijke executies. Sinds september heeft de VS al 60 aanvallen op vermeende drugstransporten uitgevoerd. Daarbij kwamen meer dan 200 mensen om het leven. In Qatar zijn zeker 54 mensen gewond geraakt bij een explosie en een brand in een aardgasterminal. 18 mensen worden nog vermist. In maart raakte de terminal in Qatar zwaar beschadigd door een Iraanse luchtaanval. Er werd juist hard gewerkt om het complex weer in bedrijf te krijgen. De gesprekken tussen Iran en de VS hebben effect op de olieprijzen. Die zijn opnieuw gedaald, nu met 2%. Vannacht melden bemiddelaars Pakistan en Qatar dat de partijen een stappenplan hebben gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. Na het ondertekenen van een voorlopig akkoord door Iran en de VS vorige week daalde de olieprijs ook al flink. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen van 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: De geplande natuurcamping in het Hollandse Hout kan er als gevolg van de netcongestie waarschijnlijk pas in 2033 komen. Eerder lijkt er geen stroomaansluiting mogelijk. In elk geval niet voor de volle omvang van het complex. Wel is misschien een oplevering in delen mogelijk. Staatsbosbeheer, de eigenaar van het gebied, bekijkt ook de mogelijkheid van een kleinere versie op een perceel aan de Buizerdweg waar al stroom is. De camping, die overigens ook stuit op bezwaar van mensen uit de buurt, is onderdeel van Poort Oostvaardersplassen. Een aantal aanpassingen om het gebied aantrekkelijker te maken voor recreatie en toerisme als onderdeel van Nationaal Park Nieuwland. Jan Leendvaart wordt 1 september voorzitter van Voedselbank Lelystad. Hij volgt Theo Grootjen op, wiens bestuursperiode er dan op zit. Leendvaart, 77, is een in Flevoland gewortelde en ervaren bestuurder, aldus de Voedselbank. Na zijn werkzame leven als deskundige op het gebied van water- en omgevingsmanagement was en is hij betrokken bij diverse maatschappelijke organisaties. Zo is hij directeur-bestuurder geweest van Stichting Het Flevolandschap van 2022 tot 2024, voorzitter van de Cliëntenraad Sociaal Domein Gemeente Lelystad 2025 tot heden, voorzitter Raad van Toezicht Stichting Welzijn Lelystad 2016 tot 2023 en voorzitter van de Vereniging van Zorgboerderijen Flevoland 2012 tot 2022 en is hij nog steeds actief als emeritus hoogleraar. De gemeenteraad kan nog geen besluit nemen over het bestemmingsplan voor Waterfront, de geplande buitendijkse wijk tussen Lelystadhaven en Bataviahaven. Dat zou 30 juni gebeuren, maar een belangrijk advies is niet op tijd klaar.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: De rest van de dag is het droog en overwegend zonnig in Lelystad. De temperatuur is aangenaam met 25 graden de komende uren. Daarbij waait de wind matig vanuit het noordoosten, windkracht 3 in de stad. Vanavond kunnen we genieten van een rustige en mooie zonsondergang. Daarna volgt een relatief koele nacht met een minimumtemperatuur van 12 graden. Morgen en woensdag blijft het droog en is het vrij zonnig. Bij weinig wind gaat de temperatuur omhoog. Morgen wordt het 28 of 29 graden. Woensdag is tropisch met 32 graden. Ook de avonden zijn warmer en in de nacht koelt het niet verder af dan 18 graden. De dagen daarna wordt het nog heter en hebben we te maken met een hittegolf. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan een file op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort-Noord en Barneveld 9 kilometer. Een uur vertraging. Door politieonderzoek zijn 2 rijstroken waarschijnlijk nog een uur lang dicht. 10 minuten vertraging op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Strandnulde en afrit Ermelo 3 kilometer file. A50 Os richting Arnhem tussen Renkum en knooppunt Grijsoord 6 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vertrekkend burgemeester van Manchester, Andy Burnham, wil Keir Starmer opvolgen als leider van de Labour-partij en als premier. De impopulaire Starmer maakte vanochtend bekend dat hij vertrekt. Hij belooft dat er in september een opvolger is. Burnham werd vorige week gekozen in het Britse parlement, een voorwaarde om mee te doen aan de strijd om het premierschap. Een andere kanshebber, oud-minister van Volksgezondheid Streeting, heeft inmiddels gezegd dat hij Andy Burnham steunt. In Frankrijk zijn sinds zaterdagavond zeker 13 mensen verdronken. De meeste van hen zijn tieners. Onder meer in Poitiers in West-Frankrijk en bij Parijs kwamen jonge zwemmers om het leven. Het is op dit moment extreem warm in Frankrijk. Mogelijk wordt vandaag de warmste dag ooit in het land gemeten, met temperaturen ruim boven de 40 graden. In een groot deel van Frankrijk geldt code rood. 800 scholen blijven daarom gesloten. Rijkswaterstaat heeft in het zuiden van Nederland het hitteprotocol ingesteld. In Noord-Brabant en Limburg worden weggebruikers met pech zo snel mogelijk naar een locatie met voorzieningen gebracht, zoals een tankstation. Dan hoeven ze niet te lang op het hete asfalt te wachten. Rijkswaterstaat raadt alle automobilisten aan om extra water mee te nemen en een paraplu om uit de zon te kunnen blijven. Het Amerikaanse leger zegt opnieuw een drugsboot te hebben beschoten in de oceaan ten westen van Zuid-Amerika. 2 mensen kwamen om het leven. In totaal kwamen bij zulke beschietingen zeker 210 mensen om. Mensenrechtenorganisaties spreken van executies, omdat de VS de drugsverdachten niet voor de rechter brengt. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Vannacht koelt het langzaam af tot uiteindelijk een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen van 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat het stil over 10 kilometer tussen Amersfoort-Noord en Barneveld. De vertraging is een uur. Er zijn 2 rijstroken nog altijd dicht. A28 Amersfoort richting Zwolle. 3 kilometer file tussen Stranden en afrit Ermelo. 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: De geplande natuurcamping in het Hollandse Hout kan er als gevolg van de netcongestie waarschijnlijk pas in 2033 komen. Eerder lijkt er geen stroomaansluiting mogelijk. In elk geval niet voor de volle omvang van het complex. Wel is misschien een oplevering in delen mogelijk. Staatsbosbeheer, de eigenaar van het gebied, bekijkt ook de mogelijkheid van een kleinere versie op een perceel aan de Buizerdweg waar al stroom is. De camping, die overigens ook stuit op bezwaar van mensen uit de buurt, is onderdeel van Poort Oostvaardersplassen. Een aantal aanpassingen om het gebied aantrekkelijker te maken voor recreatie en toerisme als onderdeel van Nationaal Park Nieuwland. Jan Leendvaart wordt 1 september voorzitter van Voedselbank Lelystad. Hij volgt Theo Grootjen op, wiens bestuursperiode er dan op zit. Leendvaart, 77, is een in Flevoland gewortelde en ervaren bestuurder, aldus de Voedselbank. Na zijn werkzame leven als deskundige op het gebied van water- en omgevingsmanagement was en is hij betrokken bij diverse maatschappelijke organisaties. Zo is hij directeur-bestuurder geweest van Stichting Het Flevolandschap van 2022 tot 2024, voorzitter van de Cliëntenraad Sociaal Domein Gemeente Lelystad 2025 tot heden, voorzitter Raad van Toezicht Stichting Welzijn Lelystad 2016 tot 2023 en voorzitter van de Vereniging van Zorgboerderijen Flevoland 2012 tot 2022. En is hij nog steeds actief als emeritus hoogleraar. De gemeenteraad kan nog geen besluit nemen over het bestemmingsplan voor Waterfront, de geplande buitendijkse wijk tussen Lelystadhaven en Bataviahaven. Dat zou 30 juni gebeuren, maar een belangrijk advies is niet op tijd klaar.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: De rest van de dag is het droog en overwegend zonnig in Lelystad. De temperatuur is aangenaam met 25 graden de komende uren. Daarbij waait de wind matig vanuit het noordoosten, windkracht 3 in de stad. Vanavond kunnen we genieten van een rustige en mooie zonsondergang. Daarna volgt een relatief koele nacht met een minimumtemperatuur van 12 graden. Morgen en woensdag blijft het droog en is het vrij zonnig. Bij weinig wind gaat de temperatuur omhoog. Morgen wordt het 28 of 29 graden. Woensdag is tropisch met 32 graden. Ook de avonden zijn warmer en in de nacht koelt het niet verder af dan 18 graden. De dagen daarna wordt het nog heter en hebben we te maken met een hittegolf. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land is veel vertraging op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Daar staat file tussen Amersfoort Noord en Barneveld 10 kilometer met een uur vertraging. De politie doet daar nog onderzoek. 2 van de 3 rijstroken zijn dicht. Verkeer vanuit Amsterdam kan het beste omrijden via Utrecht. A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen Strand Nulde en de afrit Ermelo 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En op de A50 van Os naar Arnhem tussen Heteren en Knaalpunt Grijshoort 6 kilometer file met daar 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is deze week de Radio.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. 2 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Veel middelbare scholen voeren een tropenrooster in, meldt koepelorganisatie VO-Raad. Ze beginnen vroeger, geven korte les en sturen de leerlingen zo vroeg mogelijk weer naar huis. Scholen met platte daken en lokalen die snel opwarmen zoeken alternatieve leslocaties. Evenementen nemen ook maatregelen vanwege de hoge temperaturen. In Zeewolde gaat de triathlon komend weekend niet door. In Assen neemt de organisatie van de TT extra maatregelen. Bezoekers mogen zelf water en parasols meenemen. En ook komen er extra waterpunten. Ook Rijkswaterstaat heeft een hitteprotocol ingesteld. In Limburg en Noord-Brabant staan extra ploegen paraat die auto's met pech meteen wegslepen naar een beschutte plek, zoals een tankstation. De Landelijke Studentenvakbond trekt aan de bel over problemen van internationale studenten met hun woonsituatie. Er kwamen dit jaar meer dan 250 meldingen binnen van studenten die wonen in huizen zonder ramen of verwarming. Er werd ook geklaagd over extreem hoge huurprijzen en bedwantsen. Internationale studenten durven vaak geen hulp in te schakelen of weten niet hoe ze dat moeten doen. Volgens de Studentenvakbond is het grote tekort aan kamers de oorzaak. Daardoor worden studenten gedwongen met verhuurders in zee te gaan die alle regels aan hun laars lappen. De Amerikaanse econoom Alan Greenspan is overleden. Hij was ruim 18 jaar voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank en diende onder 4 presidenten. Greenspan hielp de Amerikaanse economie verschillende keren door zware periodes, maar de crisis van 2008 zag hij niet aankomen. Hij was net gepensioneerd toen de problemen met rommelhypotheken in 2007 aan het licht kwamen. Die resulteerden in een mondiale kredietcrisis die nog altijd diepe sporen nalaat. Alan Greenspan had Parkinson. Hij was 100 jaar. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen van 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat 7 kilometer file tussen Amersfoort-Noord en Barneveld. Door een ongeluk, de weg is weer vrij. Door een ongeluk op de A28 Amersfoort richting Zwolle is de linkerrijstrook bij afrit Ermelo dicht. 4 kilometer file en 10 minuten vertraging. A50 Os richting Arnhem tussen Renkum en Knoop het Grijshoort 6 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: De geplande natuurcamping in het Hollandse Hout kan er als gevolg van de netcongestie waarschijnlijk pas in 2033 komen. Eerder lijkt er geen stroomaansluiting mogelijk. In elk geval niet voor de volle omvang van het complex. Wel is misschien een oplevering in delen mogelijk. Staatsbosbeheer, de eigenaar van het gebied, bekijkt ook de mogelijkheid van een kleinere versie op een perceel aan de Buizerdweg waar al stroom is. De camping, die overigens ook stuit op bezwaar van mensen uit de buurt, is onderdeel van Poort Oostvaardersplassen. Een aantal aanpassingen om het gebied aantrekkelijker te maken voor recreatie en toerisme als onderdeel van Nationaal Park Nieuwland. Jan Leendvaart wordt 1 september voorzitter van Voedselbank Lelystad. Hij volgt Theo Grootjen op, wiens bestuursperiode er dan op zit. Leendvaart, 77, is een in Flevoland gewortelde en ervaren bestuurder, aldus de Voedselbank. Na zijn werkzame leven als deskundige op het gebied van water- en omgevingsmanagement was en is hij betrokken bij diverse maatschappelijke organisaties. Zo is hij directeur-bestuurder geweest van Stichting Het Flevolandschap van 2022 tot 2024, voorzitter van de Cliëntenraad Sociaal Domein Gemeente Lelystad 2025 tot heden, voorzitter Raad van Toezicht Stichting Welzijn Lelystad 2016 tot 2023 en voorzitter van de Vereniging van Zorgboerderijen Flevoland 2012 tot 2022. En is hij nog steeds actief als emeritus hoogleraar. De gemeenteraad kan nog geen besluit nemen over het bestemmingsplan voor Waterfront, de geplande buitendijkse wijk tussen Lelystadhaven en Bataviahaven. Dat zou 30 juni gebeuren, maar een belangrijk advies is niet op tijd klaar.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: De rest van de dag is het droog en overwegend zonnig in Lelystad. De temperatuur is aangenaam met 25 graden de komende uren. Daarbij waait de wind matig vanuit het noordoosten, windkracht 3 in de stad. Vanavond kunnen we genieten van een rustige en mooie zonsondergang. Daarna volgt een relatief koele nacht met een minimumtemperatuur van 12 graden. Morgen en woensdag blijft het droog en is het vrij zonnig. Bij weinig wind gaat de temperatuur omhoog. Morgen wordt het 28 of 29 graden. Woensdag is tropisch met 32 graden. Ook de avonden zijn warmer en in de nacht koelt het niet verder af dan 18 graden. De dagen daarna wordt het nog heter en hebben we te maken met een hittegolf. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je een kwartier vertraging op de A12 richting Arnhem, tussen Wageningen en knooppunt Waterberg door een kapotte vrachtwagen. A27 naar Almere tussen Bilthoven en Eemnes een kwartier extra. De A28 Amersfoort Zwolle bij Ermelo 10 minuten vertraging door een spoedreparatie. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren @radioLelystad.nl. Radio Lelystad. Op FM, DAB+, via alle providers en radioLelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het strand van Vlissingen is iemand overreden door een tractor. Dat gebeurde toen hij vanochtend rond 8 uur in een tentje op het strand lag. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat is niet bekend. De politie zette een groot deel van het strand af voor sporenonderzoek. De tractor is in beslag genomen. De vertrekkend burgemeester van Manchester, Andy Burnham, wil Keir Starmer opvolgen als leider van de Labour-partij en als premier. Starmer maakte vanochtend bekend dat hij vertrekt. Hij belooft dat er in september een opvolger is. Burnham werd vorige week gekozen in het Britse parlement en kan daardoor meedoen aan de strijd om het premierschap. Nigel Farage, de leider van Reform UK, wil parlementsverkiezingen nu Starmer opstapt. De Landelijke Studentenvakbond zegt dat veel internationale studenten problemen hebben met hun woonsituatie. Ze wonen in huizen zonder ramen of verwarming of klagen over extreem hoge huurprijzen. Volgens de LSVB worden studenten door het grote kamertekort gedwongen met malafide verhuurders in zee te gaan. De Amerikaanse oud-voorzitter van de Centrale Bank en econoom Alan Greenspan is overleden. Hij hielp de Amerikaanse economie door zware periodes, maar de crisis van 2008 zag hij niet aankomen. De problemen met rommelhypotheken leidden toen tot een wereldwijde kredietcrisis die nog altijd gevoeld wordt. Alan Greenspan was 100 jaar. Veel middelbare scholen voeren een tropenrooster in, meldt koepelorganisatie VO-Raad. Ze beginnen vroeger en sturen de leerlingen zo vroeg mogelijk weer naar huis. Evenementen nemen ook maatregelen. Zo mogen bezoekers van de TT in Assen zelf flessen water en parasols meenemen. En ook komen daar extra waterpunten. Het weer dan. Het is overal zonnig met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen 25 en 32 graden. Vanavond is het nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land rijdt het langzaam op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Voor het knooppunt Waterberg heb je een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. A27 naar Almere tussen Bilthoven en Eemnes een dikke 20 minuten vertraging. Van de A28 Amersfoort-Zwolle bij Ermelo 10 minuten vertraging door een spoedreparatie. De linkerrijstrook is dicht. A50 van Os naar Arnhem tussen Renkum en knooppunt Grijsoord 15 minuten extra reistijd. En op de A325 Nijmegen richting Arnhem tussen Elst en Westervoort 10 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: De geplande natuurcamping in het Hollandse Hout kan er als gevolg van de netcongestie waarschijnlijk pas in 2033 komen. Eerder lijkt er geen stroomaansluiting mogelijk. In elk geval niet voor de volle omvang van het complex. Wel is misschien een oplevering in delen mogelijk. Staatsbosbeheer, de eigenaar van het gebied, bekijkt ook de mogelijkheid van een kleinere versie op een perceel aan de Buizerdweg waar al stroom is. De camping, die overigens ook stuit op bezwaar van mensen uit de buurt, is onderdeel van Poort Oostvaardersplassen. Een aantal aanpassingen om het gebied aantrekkelijker te maken voor recreatie en toerisme als onderdeel van Nationaal Park Nieuwland. Jan Leendvaart wordt 1 september voorzitter van Voedselbank Lelystad. Hij volgt Theo Grootjen op, wiens bestuursperiode er dan op zit. Leendvaart, 77, is een in Flevoland gewortelde en ervaren bestuurder, aldus de Voedselbank. Na zijn werkzame leven als deskundige op het gebied van water en omgevingsmanagement was en is hij betrokken bij diverse maatschappelijke organisaties. Zo is hij directeur-bestuurder geweest van Stichting Het Flevolandschap van 2022 tot 2024, voorzitter van de Cliëntenraad Sociaal Domein Gemeente Lelystad 2025 tot heden, voorzitter Raad van Toezicht Stichting Welzijn Lelystad 2016 tot 2023 en voorzitter van de Vereniging van Zorgboerderijen Flevoland 2012 tot 2022. En is hij nog steeds actief als emeritus hoogleraar. De gemeenteraad kan nog geen besluit nemen over het bestemmingsplan voor Waterfront, de geplande buitendijkse wijk tussen Lelystadhaven en Bataviahaven. Dat zou 30 juni gebeuren, maar een belangrijk advies is niet op tijd klaar.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: De rest van de dag is het droog en overwegend zonnig in Lelystad. De temperatuur is aangenaam met 25 graden de komende uren. Daarbij waait de wind matig vanuit het noordoosten, windkracht 3 in de stad. Vanavond kunnen we genieten van een rustige en mooie zonsondergang. Daarna volgt een relatief koele nacht met een minimumtemperatuur van 12 graden. Morgen en woensdag blijft het droog en is het vrij zonnig. Bij weinig wind gaat de temperatuur omhoog. Morgen wordt het 28 of 29 graden. Woensdag is tropisch met 32 graden. Ook de avonden zijn warmer en in de nacht koelt het niet verder af dan 18 graden. De dagen daarna wordt het nog heter en hebben we te maken met een hittegolf. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Je bent een kwartier langer onderweg op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort West en Barneveld. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. A12 Utrecht-Arnhem tussen Wageningen en knooppunt Waterberg een kwartier extra. Door een vrachtwagen met pech is ook hier de rechterrijstrook dicht. En de linkerrijstrook is afgesloten op de A28 van Amersfoort naar Zwolle tussen Strand Nulde en Ermelo. Het komt door een spoedreparatie en ook hier ben je 15 minuten langer onderweg. Dat geldt dan ook weer voor de A50 van Os naar Arnhem, voor het knooppunt Grijshoort en voor de A325 van Nijmegen naar Arnhem tussen knooppunt Ressen en Westervoort. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanwege de hitte van deze week is een aantal evenementen afgelast. Zo gaat de halve marathon van Roosendaal niet door. Net als een wielerwedstrijd rond het IJsselmeer en een triathlon in Zeewolde. Ook een paardenevenement in Beverwijk van donderdag is afgelast. In Wageningen is een streep gezet door de avondvierdaagse. Bij de explosie in een aardgasterminal in Qatar zijn zeker 13 doden gevallen, heeft de energieminister bekendgemaakt. Meer dan 60 mensen raakten gewond. De explosie ontstond gisteravond bij werkzaamheden op industrieterrein Ras Laffan. Volgens de autoriteiten gaat het om een ongeluk en is er geen sprake van een aanval of sabotage. In maart raakte het complex flink beschadigd bij een Iraanse luchtaanval. Qatar zegt dat de explosie geen gevolgen heeft voor de export van aardgas. Kinderarts Karoy Ili is tijdens de coronacrisis herhaaldelijk met de dood bedreigd. Hij zegt tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat zijn aangiftes daarvan niet serieus genomen werden. Ili zat in het outbreak management team en vertelde ook dat hij tijdens de pandemie veel kinderen neerslachtig zag worden. De problemen bij studenten werden pas veel later gezien, zegt hij. Vanmiddag praat de coronacommissie met oud-minister van Engelshoven van Onderwijs, onder meer over het sluiten van scholen en universiteiten. Het Nederlands elftal krijgt voor het eerst een vrouwelijke scheidsrechter. De FIFA heeft de Mexicaanse Katia Garcia aangewezen voor de wedstrijd tussen Nederland en Tunesië. Dat duel wordt in de nacht van donderdag op vrijdag om 1 uur gespeeld. Het is voor Garcia de eerste WK-wedstrijd als scheidsrechter. Ze was eerder wel vierde official bij het duel tussen Nederland en Japan. De Mexicaanse is de derde vrouwelijke arbiter ooit op een WK-voetbal voor mannen. Het weer, overal zonnig, met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen 25 en 32 graden. Vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Ik ben Reinbaard Mans van de ANWB. Naast de eerste dagelijkse files aan het begin van de avondspits veroorzaken ongelukken en pechgevallen op een paar plekken vertraging. Dat is onder andere het geval op de A1 richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld is een ongeluk gebeurd. Inmiddels is de weg weer vrij, maar reken op 5 tot 10 minuten vertraging. En dan een spoedreparatie op de A28 richting Zwolle. Dat is tussen Nijkerk en afrit Ermelo, 20 minuten extra. De linkerrijstrook is er dicht. En tot slot nog de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. 20 minuten vertraging tussen Elst en Huissen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Door de hitte worden evenementen afgelast of aangepast. Veel hardloop-, fiets- of wandelevenementen zijn al geschrapt. Andere evenementen nemen extra hittemaatregelen, zoals bij de TT in Assen en Veteranendag in Wageningen. Nu de Britse premier Starmer vertrekt, wil Andy Burnham hem opvolgen als Labour-leider en als premier. De populaire Burnham won onlangs een zetel in het Britse parlement. Daardoor maakt hij nu kans op die positie. Het Nederlands elftal heeft bij het aankomende duel tegen Tunesië voor het eerst een vrouwelijke scheidsrechter. Het is de Mexicaanse Katia Garcia. Zij is de derde vrouwelijke arbiter ooit die fluit op een WK voor mannen. Het weer, veel zon, 27 tot 32 graden. En morgen verandert er weinig.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: De geplande natuurcamping in het Hollandse Hout kan er als gevolg van de netcongestie waarschijnlijk pas in 2033 komen. Eerder lijkt er geen stroomaansluiting mogelijk. In elk geval niet voor de volle omvang van het complex. Wel is misschien een oplevering in delen mogelijk. Staatsbosbeheer, de eigenaar van het gebied, bekijkt ook de mogelijkheid van een kleinere versie op een perceel aan de Buizerdweg waar al stroom is. De camping, die overigens ook stuit op bezwaar van mensen uit de buurt, is onderdeel van Poort Oostvaardersplassen. Een aantal aanpassingen om het gebied aantrekkelijker te maken voor recreatie en toerisme als onderdeel van Nationaal Park Nieuwland. Jan Leendvaart wordt 1 september voorzitter van Voedselbank Lelystad. Hij volgt Theo Grootjen op, wiens bestuursperiode er dan op zit. Leendvaart, 77, is een in Flevoland gewortelde en ervaren bestuurder, aldus de Voedselbank. Na zijn werkzame leven als deskundige op het gebied van water- en omgevingsmanagement was en is hij betrokken bij diverse maatschappelijke organisaties. Zo is hij directeur-bestuurder geweest van Stichting Het Flevolandschap van 2022 tot 2024, voorzitter van de Cliëntenraad Sociaal Domein Gemeente Lelystad 2025 tot heden, voorzitter Raad van Toezicht Stichting Welzijn Lelystad 2016 tot 2023 en voorzitter van de Vereniging van Zorgboerderijen Flevoland 2012 tot 2022. En is hij nog steeds actief als emeritus hoogleraar. De gemeenteraad kan nog geen besluit nemen over het bestemmingsplan voor Waterfront, de geplande buitendijkse wijk tussen Lelystadhaven en Bataviahaven. Dat zou 30 juni gebeuren, maar een belangrijk advies is niet op tijd klaar.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: De rest van de dag is het droog en overwegend zonnig in Lelystad. De temperatuur is aangenaam met 25 graden de komende uren. Daarbij waait de wind matig vanuit het noordoosten, windkracht 3 in de stad. Vanavond kunnen we genieten van een rustige en mooie zonsondergang. Daarna volgt een relatief koele nacht met een minimumtemperatuur van 12 graden. Morgen en woensdag blijft het droog en is het vrij zonnig. Bij weinig wind gaat de temperatuur omhoog. Morgen wordt het 28 of 29 graden. Woensdag is tropisch met 32 graden. Ook de avonden zijn warmer en in de nacht koelt het niet verder af dan 18 graden. De dagen daarna wordt het nog heter en hebben we te maken met een hittegolf. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
4: Ik ben Rijnbaard Mans van de ANWB. De avondspits komt op gang. De volgende files vallen op. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld is je vertraging een kwartier. En ook op de A12 is het druk richting Arnhem. 15 minuten vertraging tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. Dan nog de A28 richting Zwolle. Ze zijn bezig met een spoedreparatie tussen Nijkerk en afrit Ermelo. 10 kilometer met 15 minuten vertragingstijd omdat de linkerrijstrook dicht is. En tot slot nog de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Bij Elst doe je er 15 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk zijn twee kinderen van 2 en 4 doodgevonden in een auto. Waarschijnlijk zijn ze overleden door de hitte. De auto stond op een privéparkeerplaats in de buurt van Avignon. Kinderen waren mogelijk zelf in de auto van hun moeder gestapt en hadden zichzelf opgesloten. Toen moeder het merkte, was het al te laat. Frankrijk kampt met temperaturen van rond de 40 graden. De TU Delft mag studieplaatsen reserveren voor vrouwelijke studenten. Dat vindt het College voor de Rechten van de Mens. De TU wil een voorkeursbeleid voeren bij de bachelorstudie luchtvaart- en ruimtevaarttechniek. De instroom van vrouwelijke studenten bij die studie is al jaren erg laag. De TU wil daarom 30% van de beschikbare studieplekken reserveren voor vrouwen. Nu is maar zo'n 20% van de studenten vrouw. De Tsjechische tennister Markéta Futrusova wordt voor 4 jaar geschorst omdat ze een dopingtest weigerde. Dat maakt de ITIA bekend. Dat is een organisatie die waakt voor integriteit in de tennissport. 3 jaar geleden won ze Wimbledon en ze is de voormalig nummer 6 van de wereld. 26-jarige Futrusova weigerde de test omdat ze gestrest was en zich zorgen maakte om haar veiligheid, verklaarde ze. Vanwege de hitte van deze week is een aantal evenementen afgelast. Zo gaat de halve marathon van Roosendaal niet door, net als een wielerwedstrijd rond het IJsselmeer en een triathlon in Zeewolde. Ook een paardenevenement in Beverwijk van donderdag is afgelast en in Wageningen is een streep gezet door de hele avond vierdaagse. Bij evenementen die wel doorgaan worden maatregelen genomen in verband met de hitte. Zo zijn er bij Veteranendag, zaterdag in Den Haag, extra water en schaduwplekken. En dan het weer zelf. Het is overal zonnig, met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen de 25 en de 32 graden. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Ik ben Rijnbaard Mons van de ANWB. De avondspits verloopt iets drukker dan gemiddeld op maandag, met de meeste vertragingen in de Randstad. Het is druk in het midden van het land op de A12 richting Arnhem, tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. 12 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A12 richting Duitsland is het dan weer druk tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. Ook hier heb je 10 tot 15 minuten extra. De A325 richting knooppunt Velperbroek. 15 minuten vertraging tussen Elst en Presikhaaf. En dan nog een wegafsluiting, dat is de N839 richting Gent. Vanaf de aansluiting met de A15 is de weg gesloten door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In het zuidoosten van Frankrijk zijn twee kinderen van 2 en 4 doodgevonden in een auto. Waarschijnlijk zijn ze overleden door de hitte. De TU Delft mag studieplaatsen reserveren voor vrouwelijke studenten, vindt het College voor de Rechten van de Mens. De TU wil een voorkeursbeleid voeren bij de studie luchtvaart en ruimtevaarttechniek. De Mexicaanse Katja Garcia gaat de wedstrijd Nederland-Tunesië fluiten. Dat heeft de FIFA besloten. Garcia is de eerste vrouwelijke scheidsrechter bij een WK-wedstrijd van Oranje. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon. En dan wordt het 27 tot 33 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: De geplande natuurcamping in het Hollandse Hout kan er als gevolg van de netcongestie waarschijnlijk pas in 2033 komen. Eerder lijkt er geen stroomaansluiting mogelijk. In elk geval niet voor de volle omvang van het complex. Wel is misschien een oplevering in delen mogelijk. Staatsbosbeheer, de eigenaar van het gebied, bekijkt ook de mogelijkheid van een kleinere versie op een perceel aan de Buizertweg waar al stroom is. De camping, die overigens ook stuit op bezwaar van mensen uit de buurt, is onderdeel van Poort Oostvaardersplassen. Een aantal aanpassingen om het gebied aantrekkelijker te maken voor recreatie en toerisme als onderdeel van Nationaal Park Nieuwland. Jan Leendvaart wordt 1 september voorzitter van Voedselbank Lelystad. Hij volgt Theo Grootjen op, wiens bestuursperiode er dan op zit. Leendvaart, 77, is een in Flevoland gewortelde en ervaren bestuurder, aldus de Voedselbank. Na zijn werkzame leven als deskundige op het gebied van water- en omgevingsmanagement was en is hij betrokken bij diverse maatschappelijke organisaties. Zo is hij directeur-bestuurder geweest van Stichting het Flevolandschap van 2022 tot 2024, voorzitter van de Cliëntenraad Sociaal Domein Gemeente Lelystad 2025 tot heden, voorzitter Raad van Toezicht Stichting Welzijn Lelystad 2016 tot 2023 en voorzitter van de Vereniging van Zorgboerderijen Flevoland 2012 tot 2022. En is hij nog steeds actief als emeritus hoogleraar. De gemeenteraad kan nog geen besluit nemen over het bestemmingsplan voor Waterfront, de geplande buitendijkse wijk tussen Lelystadhaven en Bataviahaven. Dat zou 30 juni gebeuren, maar een belangrijk advies is niet op tijd klaar.
0: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De rest van de dag is het droog en overwegend zonnig in Lelystad. De temperatuur is aangenaam met 25 graden de komende uren. Daarbij waait de wind matig vanuit het noordoosten, windkracht 3 in de stad. Vanavond kunnen we genieten van een rustige en mooie zonsondergang. Daarna volgt een relatief koele nacht met een minimumtemperatuur van 12 graden. Morgen en woensdag blijft het droog en is het vrij zonnig. Bij weinig wind gaat de temperatuur omhoog. Morgen wordt het 28 of 29 graden. Woensdag is tropisch met 32 graden. Ook de avonden zijn warmer en in de nacht koelt het niet verder af dan 18 graden. De dagen daarna wordt het nog heter en hebben we te maken met een hittegolf. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
5: Ik ben Reinmaart Mans van de ANWB. Er zijn files gemeld op de A12 richting Arnhem. Tussen Alfred Wageningen en knooppunt Waterberg rijdt het langzaam over 12 kilometer met 10 minuten oponthoud. En op de A12 is het ook druk in de richting van de Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar kun je er een kwartier bij optellen. De A50 dan, richting Zwolle, tussen Afrit Loenen en Apeldoorn-Noord, 10 minuten oponthoud. En tot slot nog de A325, Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Je hebt 10 minuten vertraging tussen Elst en Westervoort. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers? Kijk op radiolelystad.nl.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Radio Lelystad.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Het KNMI heeft vanwege extreme hitte code oranje afgegeven voor het midden en zuiden van het land. Die gaat woensdag om 12 uur in. Code oranje is afgegeven omdat er 3 dagen minstens 34 graden verwacht wordt. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. KNMI adviseert in de middag geen zware lichamelijke activiteiten te doen en maatregelen te nemen op evenementen. Op dit moment geldt al in veel regio's code geel, met uitzondering van de Wadden, Friesland en Groningen. In het Verenigd Koninkrijk geldt voor woensdag en donderdag code rood. Dat is hoogst uitzonderlijk. De laatste keer dat gebeurde was 4 jaar geleden. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor gezondheidsrisico's en zegt dat de extreme hitte ook kan leiden tot het uitvallen van apparatuur en elektriciteit. De verwachting is dat de temperatuur in sommige delen van het land op kan lopen tot 40 graden. Ook in Frankrijk geldt code rood voor een groot aantal departementen. Meteo France spreekt van een hittegolf van uitzonderlijke intensiteit. Gisteren bereikte het kwik in delen van Frankrijk de 41 graden. De Britse politicus Annie Burnham is in het parlement in Londen beëdigd als parlementariër. Daardoor kan hij officieel Keir Starmer opvolgen als premier. Starmer kondigde vanochtend aan dat hij stopt als premier en leider van Labour. Hij stond al lange tijd onder druk om af te treden. Burnham is de vertrekkend burgemeester van Manchester en won vorige week de verkiezing in het district Makerfield. Hij stelde zich speciaal verkiesbaar om het binnen de Labour Party op te kunnen nemen tegen Starmer. Studieplekken reserveren voor vrouwen, dat mag bij de TU Delft. Dat is het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens. De TU wil bij bachelorstudie luchtvaart- en ruimtevaarttechniek 30% van de plekken reserveren voor vrouwen. De instroom van vrouwelijke studenten laat al jaren te wensen over. Nu is maar zo'n 20% van de studenten vrouw. Het weer, het is overal zonnig met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen de 25 en de 32 graden. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Ik ben Reinmaart Mans van de ANWB. Het is druk tussen Arnhem-Noord en Zevenaar op de A12 richting de Duitse grens. Reken hier op een kwartier vertraging. En ook op de A50 beland je in de file richting Zwolle. Tussen afrit Loenen en Apeldoorn-Noord is je vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het KNMI heeft vanwege extreme hitte code oranje afgegeven voor het midden en zuiden van het land. Die gaat woensdag om 12 uur in. In het Verenigd Koninkrijk geldt voor woensdag en donderdag code rood. Dat is hoogst uitzonderlijk. De laatste keer dat gebeurde was 4 jaar geleden. Ook in Frankrijk geldt code rood voor een groot aantal departementen. Gisteren bereikte het kwik in delen van Frankrijk de 41 graden. In de plaats in de buurt van Avignon in Frankrijk zijn 2 kinderen van 2 en 4 doodgevonden in een auto. De kans is groot dat de hitte ze fataal is geworden. Waarschijnlijk zijn de 2 zelf in de auto van hun moeder gestapt en hadden ze zichzelf opgesloten. Het weer, morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: De geplande natuurcamping in het Hollandse Hout kan er als gevolg van de netcongestie waarschijnlijk pas in 2033 komen. Eerder lijkt er geen stroomaansluiting mogelijk. In elk geval niet voor de volle omvang van het complex. Wel is misschien een oplevering in delen mogelijk. Staatsbosbeheer, de eigenaar van het gebied, bekijkt ook de mogelijkheid van een kleinere versie op een perceel aan de Buizertweg waar al stroom is. De camping, die overigens ook stuit op bezwaar van mensen uit de buurt, is onderdeel van Poort Oostvaardersplassen. Een aantal aanpassingen om het gebied aantrekkelijker te maken voor recreatie en toerisme als onderdeel van Nationaal Park Nieuwland. Jan Leendvaart wordt 1 september voorzitter van Voedselbank Lelystad. Hij volgt Theo Grootjen op, wiens bestuursperiode er dan op zit. Leendvaart, 77, is een in Flevoland gewortelde en ervaren bestuurder, aldus de Voedselbank. Na zijn werkzame leven als deskundige op het gebied van water- en omgevingsmanagement was en is hij betrokken bij diverse maatschappelijke organisaties. Zo is hij directeur-bestuurder geweest van Stichting Het Flevolandschap van 2022 tot 2024, voorzitter van de Cliëntenraad Sociaal Domein Gemeente Lelystad 2025 tot heden, voorzitter Raad van Toezicht Stichting Welzijn Lelystad 2016 tot 2023 en voorzitter van de Vereniging van Zorgboerderijen Flevoland 2012 tot 2022. En is hij nog steeds actief als emeritus hoogleraar. De gemeenteraad kan nog geen besluit nemen over het bestemmingsplan voor Waterfront, de geplande buitendijkse wijk tussen Lelystadhaven en Bataviahaven. Dat zou 30 juni gebeuren, maar een belangrijk advies is niet op tijd klaar.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: De rest van de dag is het droog en overwegend zonnig in Lelystad. De temperatuur is aangenaam met 25 graden de komende uren. Daarbij waait de wind matig vanuit het noordoosten, windkracht 3 in de stad. Vanavond kunnen we genieten van een rustige en mooie zonsondergang. Daarna volgt een relatief koele nacht met een minimumtemperatuur van 12 graden. Morgen en woensdag blijft het droog en is het vrij zonnig. Bij weinig wind gaat de temperatuur omhoog. Morgen wordt het 28 of 29 graden. Woensdag is tropisch met 32 graden. Ook de avonden zijn warmer en in de nacht koelt het niet verder af dan 18 graden. De dagen daarna wordt het nog heter en hebben we te maken met een hittegolf. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
4: Ik ben Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zeven uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het KNMI heeft vanwege extreme hitte code oranje afgegeven voor het midden en zuiden van het land. Die gaat woensdag om 12 uur in. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. Het KNMI adviseert in de middag voorzichtig te zijn met zware lichamelijke activiteiten. En in het Verenigd Koninkrijk geldt voor woensdag en donderdag code rood. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor gezondheidsrisico's en zegt dat de extreme hitte kan leiden tot het uitvallen van apparatuur en elektriciteit. De verwachting is dat de temperatuur in sommige delen van het land oploopt tot 40 graden. Ook in Frankrijk is het extreem warm, zegt correspondent Saskia Houtuin.
2: In een groot deel van Frankrijk is het nu code rood. En dat zorgt ervoor dat gemeentes weten wanneer ze in actie moeten komen. En preventie is ook een heel erg belangrijk onderdeel. Dat mensen weten wat ze wel en vooral niet moeten doen komende week.
1: Argentinië trapt op dit moment af tegen Oostenrijk op het WK voetbal. In die wedstrijd kan een record verbroken worden. Als Messi vanavond een doelpunt maakt, dan is hij de speler met de meeste doelpunten op een wereldkampioenschap voetbal, vertelt commentator Jeroen Elshoff.
3: Na zijn hattrick tegen Algerije staat Lionel Messi gelijk met Miroslav Klose. Ze hebben beide 16 goals gemaakt op wereldkampioenschappen voetbal. Dus Messi heeft nog één goal nodig om weer een record achter zijn naam te krijgen. Dan zou hij topscorer aller tijden zijn van doelpunten op WK. Zou iedereen aanraden als Messi iets kan presteren om te gaan kijken, want dan gebeurt er meestal iets bijzonders.
1: De Franse voetballer Mbappé staat op 14 doelpunten en speelt later vanavond tegen Irak. Hij zou Messi dus nog kunnen evenaren of zelfs inhalen. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is op 94-jarige leeftijd overleden. Hij speelde als platenbaas een belangrijke rol bij de successen van onder andere Whitney Houston, Bruce Springsteen en Alicia Keys. Clive Davis won in zijn loopbaan 5 Grammys. Het weer overal droog en zonnig, met hier en daar wat sluierbewolking. Het is 25 tot 32 graden. Morgen opnieuw warm, dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De politie heeft in het Brabantse Halster een man opgepakt voor een verkrachting van 20 jaar geleden. Rechercheurs kwamen de nu 38-jarige man op het spoor dankzij een DNA-match. Hij wordt verdacht van een verkrachting en een poging tot moord of doodslag in Bergen op Zoom in 2006. De man werd begin deze maand opgepakt en blijft voorlopig in voorarrest. DNA-sporen uit 2006 zijn vergeleken met een databank voor strafzaken en daar was dus een match. Vanaf woensdagmiddag geldt code oranje voor het midden en zuiden van het land. KNMI geeft de waarschuwing af vanwege de hitte die wordt verwacht. Het instituut adviseert mensen om voorzorgsmaatregelen te nemen.
2: Dus iedereen die wordt blootgesteld aan deze temperatuur en direct aan de zon, ja, die adviseren we echt een activiteit aan te passen. En bijvoorbeeld natuurlijk ook veel water te drinken, uit de zon te blijven, maar liefst ook gewoon zware inspanningen vermijden.
1: Er worden deze week temperaturen van boven de 34 graden verwacht. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. 5 leden van de Taliban krijgen een visum van 1 dag voor een bezoek aan Brussel. De Afghaanse delegatie komt op uitnodiging van de Europese Commissie praten over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Het bezoek ligt erg gevoelig vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. De TU Delft mag studieplekken reserveren voor vrouwen. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. De TU wil bij de bachelorstudie luchtvaart- en ruimtevaarttechniek 30% van de plekken reserveren voor vrouwen, zegt deze decaan.
3: We zien op dit moment dat we heel erg veel talent niet bereiken. En dat is ook heel erg belangrijk eigenlijk voor de vervolgketen. Als je kijkt technische wetenschappen. En ook in het bedrijfsleven veel te weinig vrouwen. Nou, als je de vrouwen daar wil krijgen, moet je ze ook eerst kunnen opleiden.
1: Nu is maar zo'n 20% van de vrouwen van de studenten vrouw. Het weer droog en zonnig, het blijft lang boven de 20 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV. KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Bij Russische aanval in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Volgens de VN-mensenrechtenmissie in Oekraïne kwamen er in mei zeker 274 burgers om het leven bij aanvallen. Dat is het hoogste aantal in jaren. Oekraïne heeft vandaag ook aanvallen uitgevoerd op Rusland, onder meer op een fabriek. Daarbij zouden 5 doden zijn gevallen. De Britse politicus Annie Burnham is in het parlement in Londen beëdigd als parlementariër. Daardoor maakt hij kans de impopulaire Keir Starmer op te volgen als premier. Of Burnham een hele andere koers kan gaan varen is nog maar de vraag, zegt correspondent Arjen van der Horst.
2: De staatsfinanciën staan er slecht voor. De financiële beweegruimte voor deze regering is beperkt. Dus als Burnham grootse plannen wil lanceren die heel veel geld gaan kosten, ja, dan moet je of de belastingen verhogen of flink bezuinigen op de sociale voorzieningen. Nou, beide maatregelen zijn bijzonder impopulair bij de Britse kiezer.
1: DJ's Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkendevechter maken de overstap naar Radio 10. De twee maken nu nog voor BNNVARA een ochtendshow op Radio 2. Bij Radio 10 worden ze de opvolgers van Gordon en Frankje de Bot. Hun ochtendshow begon in september, maar de luistercijfers vallen tegen. Lionel Messi is nu in zijn eentje topscorer alle tijden op WK's. Argentijn maakte in het groepsduel tegen Oostenrijk zijn 17e WK-doelpunt. Commentator Suze van Kleef zag het gebeuren.
3: Medina was helemaal vrij en die vindt vervolgens niet een Almada die daar staat te wachten. Want Almada doet een overstapje, gunt die bal aan zijn aanvoerder, aan Lionel Messi, die vanaf rand 16 feilloos inschiet tegendraad met dat magische linkerbeen.
1: Sinds vorige week deelde Messi al het record van 16 doelpunten met het Duitser Miroslav Klose. Die speelde op de WK's van 2002 tot en met 2014. Het weer droog en zonnig en het blijft nog lang boven de 20 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In Myanmar zijn in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood door het leger. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. De meeste mensen kwamen om door luchtaanvallen. Zo viel het leger in oktober vorig jaar een festival aan, waarbij tientallen doden vielen. Voor het eerst heeft in Nederland een arts het leven beëindigd van een ernstig ziek kind, meldt zorgminister Hermans. Eind vorig jaar kwam daar een melding over binnen bij de commissie die deze vorm van euthanasie onderzoekt. Een advies van de commissie ligt nu bij het Openbaar Ministerie. Die moet bepalen of de arts volgens de wet heeft gehandeld. Daarbij telt het advies van de commissie zwaar mee. 5 leden van de Taliban krijgen een visum van 1 dag voor een bezoek aan Brussel. Afghaanse delegatie komt op uitnodiging van de Europese Commissie praten over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De Belgische regering heeft de visa moeten verstrekken, zegt deze journalist van de VRT.
2: Minister van Buitenlandse Zaken Prevost was er zelf geen voorstander van. Maar de onderhandelingen met de Taliban zijn een initiatief van de Europese Commissie en die zetelt nu eenmaal in Brussel, aldus Prevost.
1: Het bezoek ligt erg gevoelig vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij werd gezien als een van de machtigste mensen in de muziekindustrie. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Rod Stewart, Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive overleed thuis in New York op 94-jarige leeftijd. Het weer, het is overal droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon. Het blijft droog. En bij weinig wind wordt het van noord naar zuid 26 tot 32 graden. De dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 11 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, waarschuwen de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, veelal bij luchtaanvallen. De VN zegt ook dat de internationale hulp afneemt. 5 jaar geleden pleegde het leger een staatsgreep in Myanmar en sindsdien woedt er een burgeroorlog. De junta treedt hard op tegen verzet vanuit de bevolking. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Oekraïne heeft vandaag ook aanvallen uitgevoerd op Rusland, onder meer op een fabriek waar elektronica voor raketten wordt gemaakt. Daarbij vielen volgens de gouverneur van de regio Voronezh 5 doden. Ook zouden tientallen mensen gewond zijn geraakt. Tialf is door het Internationaal Olympisch Comité goedgekeurd als locatie voor het Olympisch schaatstoernooi in 2030. Daarmee is het nog niet zeker dat het evenement inderdaad naar Heerenveen komt. Volgende week maandag wordt er nog vergaderd door het Franse Olympisch Comité. Als dat ook instemt met Tialf is het wel zeker en zijn de Olympische schaatswedstrijden in 2030 in Nederland. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Argentinië is zeker van de volgende ronde op het WK voetbal. In Dallas won de ploeg met 2-0 van Oostenrijk dankzij 2 goals van Messi. Hij is nu de WK-topscorer aller tijden. Messi miste na 9 minuten nog een penalty, maar maakte even later alsnog zijn 17e WK-doelpunt. Daarmee ging hij de Duitse spits Miroslav Klose voorbij. In de blessuretijd van de tweede helft viel Messi's 18e WK-doelpunt. Het weer, vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon, blijft droog en bij weinig wind wordt het van noord naar zuid 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. Middernacht, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep en sindsdien moet er een burgeroorlog. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Oekraïne voerde ook aanvallen uit op Rusland. Onder meer op een fabriek waar elektronica voor raketten worden gemaakt. Daarbij zouden 5 doden zijn gevallen. De kans is weer wat groter dat er tijdens de winterspelen van 2030 wordt geschaatst in Tialf. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de locatie goedgekeurd. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Dat de wedstrijden naar Heerenveen komen is nog niet definitief. Volgende week praat het Franse organisatiecomité daar nog over. Het zou voor het eerst zijn in ruim 100 jaar dat er Olympische wedstrijden zijn in Nederland. En Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won afgelopen avond met 2-0 van Oostenrijk. Beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Messi is daardoor nu topscorer aller tijden met 18 goals. De Argentijn is bezig aan zijn 6e WK voetbal. Het doelpuntenrecord stond eerst op naam van de Duitse spits Miroslav Klose en die heeft Messi inmiddels gefeliciteerd. Het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. En overdag is er opnieuw volop zon. En dan wordt het 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Eén uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De WK-wedstrijd Frankrijk tegen Irak ligt stil. De tweede helft is uitgesteld vanwege noodweer in Philadelphia. Het onweer en de autoriteiten vinden het te gevaarlijk om verder te spelen. Het publiek is gevraagd om de tribunes te verlaten. Frankrijk staat voor met 1-0 dankzij een treffer van Kylian Mbappé. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep. Sindsdien moet er een burgeroorlog. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed thuis in New York. Hij werd 94 jaar. Dan nog even terug naar het WK voetbal. Oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer aller tijden op WK's, dankzij 2 doelpunten gisteravond tegen Oostenrijk. De Argentijn komt daarmee op 18 goals op een WK. Dat zijn er 2 meer dan Klose, die 16 keer scoorde voor Duitsland. Dankzij Messi's doelpunten is Argentinië door naar de volgende ronde van het WK. Het weer dan nog. Het koelt af naar 11 tot 17 graden vannacht. Morgenochtend opnieuw volop zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.